0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske-Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is de...

0: muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse dag van de stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
0: non-stop muziek.
3: Dit is AFM.

0: muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
0: non-stop muziek.
3: Dit is

0: zet het goed. Wij zijn de radiozender voor de gemeente Altena.
1: Dit is AFM.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.

0: Voor een dag van de steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-303 voor meer informatie.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
1: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
7: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
6: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
8: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
6: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
11: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
11: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Radioreclame via AFM werkt.
11: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Here we go.
11: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM. www.zfm.nl.
11: Met nu
4: muziek en informatie.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Erfgoed Altena bereidt de 40e editie van Open Monumentendag voor, die plaatsvindt op 12 en 13 september. Het landelijke thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed en staat in het teken van monumenten die door restauratie, herbestemming of behoud een nieuw leven hebben gekregen. De organisatie roept inwoners op om bijzondere voorbeelden van erfgoed in Altena aan te dragen. Foto's en verhalen over monumenten die succesvol zijn behouden of een nieuwe bestemming kregen zijn welkom. Daarnaast zoekt Erfgoed Altena monumenteneigenaren die hun pand tijdens Open Monumentendag open willen stellen voor bezoekers. Aanmelden of meer informatie delen kan via het e-mailadres info@erfgoedaltena.nl. De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelden contact opnemen met de coördinator Thijs van Rijswijk via de website van de vereniging op verenigingvoorouderenvervoeraalburg.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM. Met het nieuws uit Altena.
1: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De kermis in Hank krijgt dit jaar een nieuwe organisatie. De verandering volgt na onvrede over de kwaliteit van de dorpskermis in de afgelopen jaren. Volgens stichting Ronde van Hank ontbraken er attracties of waren deze stuk. De stichting werkt daarom dit jaar samen met een nieuwe kermisexploitant. Ook de opzet verandert. In plaats van een openingsmoment is er dit jaar een kleurplatenwedstrijd voor kinderen uit Hank. De kermis duurt van woensdag 9 tot en met zondag 13 september. Wat doe je hier? Vroeg het Openbaar Ministerie aan een 25-jarige man uit Veen die in hoge beroep is gegaan tegen zijn straf voor het in brand steken van een sloopauto tijdens de jaarwisseling. Volgens de aanklager was hij met zijn eerdere straf juist goed weggekomen. De man noemt het autostoken een traditie die bij Veen hoort. Volgens het Openbaar Ministerie is dat geen rechtvaardiging. Auto's in brand steken zorgt voor veel schade en onrust. De eis nu is gelijk aan de eerdere veroordeling. 5 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Het gerechtshof doet op 31 augustus uitspraak. De gemeente Altena is begonnen met het plaatsen van nieuwe verlichting langs fietsroutes in het buitengebied. De uitbreiding volgt op een proef met verlichting op enkele wegen, waar volgens de gemeente positief op is gereageerd. De nieuwe lampen komen onder meer langs de Hoge Maasdijk en Hoofdgraaf in Andel, de N283 bij Dussen en Hank en langs de Merwededijk en Woudrichemse dijk tussen Sleewijk en Woudrichem. De gemeente kiest voor slimme, vleermuisvriendelijke verlichting die alleen feller brandt als er verkeer passeert. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk met 3 auto's is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Schorel en afrit Egmond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Kinderen uit Nieuwendijk kunnen aan het einde van de zomervakantie weer meedoen aan Timmerdorp Nieuwendijk. Het jaarlijkse evenement, dat al sinds 2002 wordt georganiseerd, vindt plaats vanaf vrijdag 28 augustus en is bedoeld voor leerlingen uit groep 3 tot en met 8. Onder begeleiding van vele vrijwilligers bouwen de kinderen samen hun eigen hutten, die zij vervolgens mogen schilderen en versieren. Daarnaast staan een spelmiddag en de traditionele kijkavond op het programma. Als afsluiting mogen de deelnemers een nacht in hun zelfgebouwde hut blijven slapen. Het thema van de editie van dit jaar is Lego. Meer informatie is te vinden op de website timmerdorpnieuwendijk.nl. Woudrichems muziekvereniging Kunst na Strijd organiseert op zaterdag 5 september weer de jaarlijkse kofferbakmarkt op het Rond in Woudrichem. Van 9 tot 1 kunnen bezoekers gaan snuffelen tussen een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen. Ruim 35 auto's staan opgesteld, waarbij de weg tussen het Rond en het Rondeel tijdelijk is afgesloten, zodat de markt direct doorloopt voor het cultureel centrum. Bezoekers kunnen er terecht voor onder meer kleding, speelgoed, boeken, schoenen, huishoudelijke artikelen en woonaccessoires. De kofferbakmarkt is inmiddels een vaste traditie in Woudrichem en biedt een gezellige ochtend voor koopjesjagers en liefhebbers van hergebruik. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen op zaterdag 5 september.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste muziekmix. De radiozender voor de gemeente Altena. Dit is AFM.

0: is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3:00 besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest, met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
7: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
6: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
8: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
6: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon, tot 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N9 afvaart Den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorl. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
15: Wij zijn...

0: Radio-info.
1: Erfgoed Altena organiseert op woensdag september een erfgoedcafé in de vesting van Woudrichem. De bijeenkomst staat in het teken van de 40e editie van Open Monumentendag en het landelijke thema Veerkrachtig Erfgoed. Tijdens de avond is er aandacht voor het behoud van monumenten in Altena en wordt vooruitgeblikt op Open Monumentendag die op 12 en 13 september plaatsvindt. Dan openen op verschillende locaties in de gemeente historische gebouwen hun deuren voor publiek. Ook wordt de nieuwe uitgave 40 jaar toen en nu van de historische vereniging Werkendam en de Werken gepresenteerd. Meer informatie over het Erfgoedcafé is te vinden via de website erfgoedaltena.nl. Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark De Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Op maandag 24 augustus starten werkzaamheden aan de Lindenstraat, Wilgenstraat en Eikenstraat in Etem. De bestaande verhardingen worden verwijderd. Daarna wordt een nieuw hemelwaterriool aangelegd en komt de nieuwe bestrating. De trottoirs worden later vervangen vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. De straten zijn tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten voor verkeer. Woningen blijven bereikbaar voor voetgangers en fietsers. Bij goed weer zijn de werkzaamheden vrijdag 9 oktober klaar. De komst van de Amerikaanse tv-predikant Jesse Duplantis naar Dussum zorgt voor discussie binnen Christelijk Nederland. De prediker zijn deze maand een van de sprekers tijdens de Greater Faith Conference van Frontrunners Ministries in het voormalige partycentrum aan de Oude Kerkstraat. De Telegraaf schrijft dat Duplantis vanwege zijn luxe levensstijl en het gebruik van privévliegtuigen omstreden is. Frontrunners Ministries heeft eerder van de gemeente Altena toestemming gekregen om bijeenkomsten in Dussen te organiseren. Altena wil samen met Gorinchem, Molenlanden en de Drechtsteden snel meer duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de Merwedebrug. De gemeenten hebben daarvoor gezamenlijk een brandbrief gestuurd. Volgens de gemeente is er te weinig duidelijkheid over de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer en de maatregelen die nog volgen. Ze vrezen onder meer voor de bereikbaarheid van de regio, de economische schade voor ondernemers en extra verkeersproblemen zodra de zomervakantie voorbij is. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de ongeluk is de N9 Alkmaar den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorrel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug.

0: regio-info.
1: Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan organiseert OV Broek op zaterdag 29 augustus weer een zeepkistenrace in Babyloniëbroek. Vanaf 1 uur nemen deelnemers met zelfgebouwde zeepkisten het tegen elkaar op in een wedstrijd waarin zowel snelheid als creativiteit worden beloond. De competitie bestaat uit 2 onderdelen: de verste afstand en de mooiste zeepkist. Deelnemers mogen met maximaal 2 personen in een zeepkist plaatsnemen. De voertuigen moeten voldoen aan verschillende technische en veiligheidseisen, waaronder een goed werkend remsysteem en het dragen van een helm tijdens de race. Inschrijven is mogelijk voor deelnemers vanaf 9 jaar. Het volledige reglement en het inschrijfformulier zijn alle te vinden via de website van OV Broek.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Wij zijn het! De radiozender voor de gemeente

0: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
1: Waar het om draait, staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stelt Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
7: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
6: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
8: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
6: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land. Sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
12: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
13: Woon-idee, woon-idee.
14: Ga idee op.
5: bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
9: WoonIdee, dat is mijn idee.
13: WoonIdee in Veen.
14: Aan de Begijnhof.
15: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
16: De radiozender voor de gemeente Altena.
17: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
16: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
17: Met nu
16: muziek en informatie.

0: regio-info.
1: Staatsbosbeheer organiseert op zaterdag 5 september de jaarlijkse Arenddag in Nationaal Park De Biesbos. Bezoekers kunnen tijdens wandel- en vaarexcursies op zoek naar de vis- en zeearend, de grootste roofvogels van Nederland. Ook is er een lezing in het Biesbos Museumeiland. De Biesbos is een belangrijk leefgebied voor beide arendsoorten. Dit jaar hebben 2 paar zeearenden en 3 paar visarenden succesvol gebroed. Begin september zijn vooral jonge vogels nog regelmatig in het gebied te zien, waardoor de kans op een bijzondere ontmoeting groot is. De Arenddag duurt van 7 tot 5 en vindt plaats bij het Biesbos Museumeiland in Werkendam. Aanmelden kan via de website staatsbosbeheer.nl/arenddagbiesbos. Nationaal Park De Biesbos introduceert 10 nieuwe educatieve programma's voor het basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen maken op een actieve manier kennis met natuur, cultuurhistorie en waterveiligheid, waarbij ontdekken en beleven centraal staat. De lancering valt samen met een bijzonder jubileum. De schoolboot bestaat in 2026 40 jaar. Al sinds 1986 varen schoolklassen de Biesbos in om het unieke natuurgebied van dichtbij te ervaren. Inmiddels ligt de nadruk op zelfonderzoeken en verwondering. De programma's zijn onder meer te volgen vanaf het Biesbos Museumeiland in Werkendam, het Biesbos Centrum Dordrecht en de Elzen. Meer informatie is ook te vinden op de website np-debiesbos.nl/educatie.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van de Heuvel. De kermis in Hank krijgt dit jaar een nieuwe organisatie. De verandering volgt na onvrede over de kwaliteit van de dorpskermis in de afgelopen jaren. Volgens Stichting Ronde van Hank ontbraken er attracties of waren deze stuk. De stichting werkt daarom dit jaar samen met een nieuwe kermisexploitant. Ook de opzet verandert. In plaats van een openingsmoment is er dit jaar een kleurplatenwedstrijd voor kinderen uit Hank. De kermis duurt van woensdag 9 tot en met zondag 13 september. Wat doe je hier? Vroeg het Openbaar Ministerie aan een 25-jarige man uit Veen die in hoger beroep is gegaan tegen zijn straf voor het in brand steken van een sloopauto tijdens de jaarwisseling. Volgens de aanklager was hij met zijn eerdere straf juist goed weggekomen. De man noemt het autostoken een traditie die bij Veen hoort. Volgens het Openbaar Ministerie is dat geen rechtvaardiging. Auto's in brand steken zorgt voor veel schade en onrust. De eis nu is gelijk aan de eerdere veroordeling. 5 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Het gerechtshof doet op 31 augustus uitspraak. De gemeente Altena is begonnen met het plaatsen van nieuwe verlichting langs fietsroutes in het buitengebied. De uitbreiding volgt op een proef met verlichting op enkele wegen, waar volgens de gemeente positief op is gereageerd. De nieuwe lampen komen onder meer langs de Hoge Maasdijk en Hoofdgraaf in Andel, de N283 bij Dussen en Hank en langs de Merwededijk en Woudrichemse dijk tussen Sleewijk en Woudrichem. De gemeente kiest voor slimme, vleermuisvriendelijke verlichting die alleen feller brandt als er verkeer passeert. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Regio-info.
1: Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft het nieuwe buurtpreventieteam in Dussen officieel gelanceerd met de onthulling van een buurtpreventiebord. Daarmee sluit Dussen zich aan bij het netwerk van buurtpreventie Altena. Het team bestaat uit 10 vrijwilligers die via WhatsApp-groepen informatie delen over verdachte en onveilige situaties. De vrijwilligers werken samen met de gemeente, politie en andere partners om de veiligheid en leefbaarheid in het dorp te vergroten. Inwoners uit Dussen kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan het initiatief. De stichting Biesbosvaantje heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. De doelstelling van 1000 verkochte Biesbosvaantjes voor 2026 is behaald. Met de opbrengsten investeert de stichting in het behoud en de verbetering van recreatieve voorzieningen in Nationaal Park de Biesbos. De nieuwe ambitie is om dit jaar 1250 vaantjes te verkopen. Een groot deel van het succes is te danken aan de steun van watersportverenigingen en ondernemers. Zo schafte onder meer watersportvereniging Sluis 1 uit Oosterhout, watersportvereniging EMF uit Dordrecht en watersportvereniging Bergse Vaart uit Geertruidenberg gezamenlijk ruim 270 vaantjes aan. Ook ondernemers uit Drimmelen dragen opnieuw bij aan het initiatief. Na het herstel van de steiger bij benedenste Jannezand werkte de stichting nu aan de terugkeer van de Cornelia-steiger in de Aakvlaai. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht voor extra voorzieningen voor kano'ers en suppers. Meer informatie en het bestellen van een eigen biesbosvaantje kan via de website biesbosvaantje.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. AFM, Altena's beste muziekmix.

0: is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
9: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
0: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
4: Bij MyVisTech, menudag. Alle vismenu's €10,95.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn AFM.

0: ZFM. Regio-info.
1: De voorbereidingen voor streekomroep De Baronie krijgen verder vorm. De toekomstige publieke streekomroep voor onder meer Altena krijgt een vijfkoppige raad van toezicht. RTV Altena, Breda Nu en ORTS werken samen aan de oprichting van de streekomroep. Die streekomroep moet vanaf 1 januari 2028 de officiële lokale omroep worden voor de 7 gemeenten in de regio. Marcel Willemsen is bereid gevonden om als voorzitter van de Raad van Toezicht te starten. Voor de overige plaatsen worden kandidaten gezocht met expertise op juridisch, financieel, HR en organisatie, bestuurlijk en cultureel maatschappelijk gebied. De raad start bij Breda Nu en zal later ook in personele unie toezicht houden op ORTS en RTV Altena. Uiteindelijk moet streekomroep De Baronie lokaal nieuws en programma's verzorgen voor Breda, Oosterhout, Altena, Drimmelen, Geertruidenberg, Alphekaam en Baarle-Nassau. Reageer op de vacatures kan tot 24 augustus via het e-mailadres maarten.van.den.boom@bredanu.nl. De gesprekken vinden plaats op woensdag 23 september en de benoemingen uiterlijk 1 november. De afzonderlijke vacatureprofielen en meer informatie zijn te vinden op de website u.nl. Tijdens de zomervakantie tot en met 30 augustus staat Slot Loevestein in het teken van spelen door de eeuwen heen. Kinderen en volwassenen kunnen deelnemen aan tal van activiteiten waarbij geschiedenis spelenderwijs tot leven komt. Bezoekers kunnen onder meer gaan boogschieten, ridderspellen doen, oud-Hollandse spellen spelen, musket schieten en ontdekken hoe kinderen vroeger leefden en speelden. Ook zijn er vakantieverhalen, speurtochten, middeleeuwse kampementen en ontmoetingen met historische figuren. Slot Loevestein is dagelijks geopend van 10 tot 5. Alle zomeractiviteiten zijn inbegrepen bij een regulier entree-ticket. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via slotloevestein.nl/agenda/zomervakantie.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Dit is AFM. Ook overal te beluisteren via de digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl. Dit is AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Op maandag 24 augustus starten werkzaamheden aan de Lindenstraat, Wilgenstraat en Eikenstraat in Etten. De bestaande verhardingen worden verwijderd. Daarna wordt een nieuw hemelwaterriool aangelegd en komt de nieuwe bestrating. De trottoirs worden later vervangen vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. De straten zijn tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten voor verkeer. Woningen blijven bereikbaar voor voetgangers en fietsers. Bij goed weer zijn de werkzaamheden vrijdag 9 oktober klaar. De komst van de Amerikaanse tv-predikant Jesse Duplantis naar Dussum zorgt voor discussie binnen Christelijk Nederland. De prediker zijn deze maand een van de sprekers tijdens de Greater Faith Conference van Frontrunners Ministries in het voormalige partycentrum aan de Oude Kerkstraat. De Telegraaf schrijft dat Duplantis vanwege zijn luxe levensstijl en het gebruik van privévliegtuigen omstreden is. Frontrunners Ministries heeft eerder van de gemeente Altena toestemming gekregen om bijeenkomsten in Dussen te organiseren. Altena wil samen met Gorinchem, Molenlanden en de Drechtsteden snel meer duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de Merwedebrug. De gemeenten hebben daarvoor gezamenlijk een brandbrief gestuurd. Volgens de gemeente is er te weinig duidelijkheid over de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer en de maatregelen die nog volgen. Ze vrezen onder meer voor de bereikbaarheid van de regio, de economische schade voor ondernemers en extra verkeersproblemen zodra de zomervakantie voorbij is. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 20 minuten vertraging in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Op zoek naar een goed boek voor een klein prijsje. Van 10 juli tot en met 29 augustus organiseert Bibliotheek Cultuurpunt Altena een tweede kans boekenverkoop in de vesting van Woudrichem. Tijdens de bemande openingstijden zijn afgeschreven bibliotheekboeken te koop voor aantrekkelijke prijzen. Het aanbod bestaat uit jeugdboeken, romans en informatieve boeken. De collectie wordt gedurende de verkoopperiode regelmatig aangevuld, waardoor er steeds nieuwe titels te ontdekken zijn. De boeken zijn uit de bibliotheekcollectie gehaald omdat ze minder werden uitgeleend, verouderd zijn of plaatsmaken voor nieuwe exemplaren, maar verdienen nog een tweede leven. Boekenverkoop is toegankelijk voor iedereen, ook voor niet-leden van de bibliotheek. Betalen kan eenvoudig met een bankpas of telefoon en meer informatie is te vinden op de website bibliotheekaltena.nl. De jonge bomen die eerder dit jaar in het Duilsbos zijn geplant, groeien voorspoedig. Nadat de oorspronkelijke boomplantdag door veel regen gedeeltelijk in het water viel, kreeg het initiatief onlangs een succesvolle herkansing. Rotary Club Altena en de vrijwilligers van Duilsbos planten samen met leerlingen van basisschool De Almgaard uit Almkerk voor het tweede jaar op rij nieuwe bomen. Tijdens een bezoek aan het bos zagen de kinderen goed hoe hun bomen inmiddels zijn aangeslagen en kregen zij een rondleiding over natuur en biodiversiteit. Ook werden de naambordjes onthuld van twee jubileumbomen. Bezoekers zijn iedere vrijdag tot en met zondag tussen 11 en 4 van harte welkom om het Duilsbos zelf te ontdekken. Meer informatie is te lezen op de website duilsbos.nl en ook op rotary.nl/altena.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: PVS, aluminium of brons. Bij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen twee mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 11 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meren door een spoedreparatie een kwartier vertraging. A50 Zwolle Arnhem een kwartier vertraging bij afrit Schaarsbergen. En op de A58 Vlissingenbergen op Zoom door een ongeluk bij knooppunt Markezaad 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld-en-gezin-altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Tot en met 31 augustus is in de bibliotheek Cultuurpunt Altena in Werkendam de expositie Voor Even van fotograaf Noortje Hagens te zien. De tentoonstelling bestaat uit bijzondere foto's van grote zeepbellen die zijn vastgelegd in het landschap. Op een schooljaar bezocht Noortje Hagens verschillende basisscholen in de gemeente Altena. Na een introductie over haar eigen werk gingen leerlingen zelf aan de slag met het fotograferen van deze grote zeepbellen. Een selectie van de leerlingenfoto's is tijdens de expositie eveneens te bewonderen. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in de bibliotheek aan de H.J. Raubolstraat 3A in Werkendam. Meer informatie is te vinden op de website bibliotheekaltena.nl. Slot Loevestein verandert op 3, 4 en 5 september in een sfeervolle buitenbioscoop. In samenwerking met het Internationaal Filmfestival Gorinchem worden 3 films vertoond die bezoekers laten nadenken over oorlog, recht en menselijkheid. De filmavonden sluiten aan bij de tentoonstelling Oorlogsrecht, Grenzen aan Geweld. Op het programma staan The Voice of Hind Rajab, Palestine 36 en Lee. Elke film wordt vooraf ingeleid door een deskundige die de historische, juridische of journalistieke achtergrond van het verhaal belicht. De vesting opent iedere avond om 8 uur, de inleiding begint om 8:45 en de film start om 9 uur. De tickets kosten €21 per persoon. Slot Loevestein is tijdens de filmavonden ook bereikbaar met speciale vaarten vanuit Gorinchem en Woudrichem. Meer informatie en kaarten voor de filmavonden zijn verkrijgbaar via slotloevestein.nl/filmavonden.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De kermis in Hank krijgt dit jaar een nieuwe organisatie. De verandering volgt na onvrede over de kwaliteit van de dorpskermis in de afgelopen jaren. Volgens Stichting Ronde van Hank ontbraken er attracties of waren deze stuk. De stichting werkt daarom dit jaar samen met een nieuwe kermisexploitant. Ook de opzet verandert. In plaats van een openingsmoment is er dit jaar een kleurplatenwedstrijd voor kinderen uit Hank. De kermis duurt van woensdag 9 tot en met zondag 13 september. Wat doe je hier? Vroeg het Openbaar Ministerie aan een 25-jarige man uit Veen die in hoger beroep is gegaan tegen zijn straf voor het in brand steken van een sloopauto tijdens de jaarwisseling. Volgens de aanklager was hij met zijn eerdere straf juist goed weggekomen. De man noemt het autostoken een traditie die bij Veen hoort. Volgens het Openbaar Ministerie is dat geen rechtvaardiging. Auto's in brand steken zorgt voor veel schade en onrust. De eis nu is gelijk aan de eerdere veroordeling. 5 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Het gerechtshof doet op 31 augustus uitspraak. De gemeente Altena is begonnen met het plaatsen van nieuwe verlichting langs fietsroutes in het buitengebied. De uitbreiding volgt op een proef met verlichting op enkele wegen, waar volgens de gemeente positief op is gereageerd. De nieuwe lampen komen onder meer langs de Hoge Maasdijk en Hoofdgraaf in Andel, de N283 bij Dussen en Hank en langs de Merwededijk en Woudrichemse dijk tussen Sleewijk en Woudrichem. De gemeente kiest voor slimme, vleermuisvriendelijke verlichting die alleen feller brandt als er verkeer passeert. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat door een spoedreparatie 11 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meern. De rechterrijstrook is dicht. A28 Groningen-Zwolle, 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Hogeveen en De Wijk. De weg is weer vrij. A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij Knoopend Markiezaal, 2 kilometer file, ook daar is de weg vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Robots en kunstmatige intelligentie spelen een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Maar wat betekent dat voor de toekomst van werk? Tijdens de bijeenkomst Robots aan het werk op donderdag 3 september in de campus in Almkerk vertellen twee ondernemers uit de regio hoe zij slimme technologie in de praktijk inzetten. Arend Koekoek van Pixel Farming Robotics laat zien hoe landbouwrobots met camera's, AI en lasers onkruid verwijderen. Martijn Rietveld van KPRS demonstreert onder meer een slimme scanner die producten in kringloopwinkels herkent en automatisch een verkoopadvies geeft. Ook vertelt hij hoe AI kan ondersteunen als digitale assistent. Na de demonstraties is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over de kansen en uitdagingen van robots en AI. De bijeenkomst vindt plaats van 7:30 tot 9:00 op de campus in Almkerk. Meer informatie en aanmelden kan via bibliotheekaltena.nl. Liefhebbers van bijzondere auto's kunnen zaterdag 29 augustus terecht bij de derde editie van de Cars and Coffee Meeting Brabant. Op het parkeerterrein van wegrestaurant Napoleon in Ank staan van 10 tot 5 tientallen klassieke, getunede en exclusieve auto's opgesteld. Nieuw dit jaar is een contest waarbij deelnemers kunnen meedingen naar de titels Best of Oldtimer en Youngtimer, Best of Tuning en Best of Show. Bezoekers kunnen tussen 12:30 en 3:30 stemmen op hun favoriete auto's, waarna om 4:00 de prijsuitreiking plaatsvindt. Naast de auto's zijn er ook eten, drinken, muziek en sanitaire voorzieningen aanwezig. De inschrijving voor deelnemers loopt tot en met 22 augustus. Ook de organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen tijdens het event. Meer informatie over de Cars and Coffee Meeting Brabant is te vinden op de website carsandcoffeemeetingbrabant.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-303 voor meer informatie.
3: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
5: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Radioreclame via AFM werkt.
5: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussis, in het oosten van het land, ontstond rond middernacht. Waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw. En daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen, brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM
0: Verkeersinformatie.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar 4 kilometer file tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein. De vertraging is een kwartier. A12 Den Haag-Utrecht 11 kilometer tussen Nieuwebrug en de Meren. Een kwartier vertraging door een spoedreparatie. En een half uur vertraging op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit-Schaarsbergen 18 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
13: WoonIdee. Dat is mijn idee.
14: WoonIdee in Veen.
13: Aan de Begijnhof. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
15: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
13: Bij MyVisTech, menudag. Alle vismenu's €10,95.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
16: Wij zijn...

0: ZFM. Regio-info.
1: Stichting Thuisgekookt vraagt deze zomer aandacht voor zomereenzaamheid met de campagne Samen picknicken tegen zomereenzaamheid. Vooral in de vakantieperiode voelen veel mensen zich extra alleen, doordat familie en vrienden op vakantie zijn en vaste activiteiten tijdelijk stilvallen. De stichting roept inwoners op om juist in deze periode de verbinding in de buurt op te zoeken. Met het organiseren van een buurtpicknick wonen ze elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten. Volgens Stichting Thuisgekookt begint verbinding vaak met iets eenvoudigs als samen een maaltijd delen. De organisatie koppelt al jarenlang mensen die niet meer dagelijks zelf kunnen koken aan buurtgenoten die met liefde een extra portie bereiden. In 2025 leidde dat tot ruim 133.000 ontmoetingen tussen buurtgenoten. Om inwoners op weg te helpen ontvangen de eerste 50 organisatoren van een buurtpicknick een gratis picknickpakket, tot en meer een koel rugzak, een picknickkleed en een cadeaubon. Meer informatie en aanmelden hiervoor kan via de website thuisgekookt.nl/picknick. De bouw van Hospice Altena in Sleewijk verloopt volgens planning. De oplevering van het pand staat deze maand gepland, waarna de inrichting volgt. Als alles volgens plan verloopt, neemt het hospice begin september de eerste gasten in ontvangst. De officiële opening voor genodigden vindt plaats op woensdag 2 september om 4 uur. Daarna zijn er meerdere open huismomenten, en wel op donderdag 3 september voor vrijwilligers en op vrijdag 4 en 5 september voor inwoners van de gemeente Altena. Bezoekers krijgen tijdens de open dagen de gelegenheid om het nieuwe hospice van binnen te bekijken. En achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt om de laatste voorbereidingen af te ronden voor de ingebruikname van deze nieuwe locatie.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Op maandag 24 augustus starten werkzaamheden aan de Lindenstraat, Wilgenstraat en Eikenstraat in Eten. De bestaande verhardingen worden verwijderd. Daarna wordt een nieuw hemelwaterriool aangelegd en komt de nieuwe bestrating. De trottoirs worden later vervangen vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. De straten zijn tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten voor verkeer. Woningen blijven bereikbaar voor voetgangers en fietsers. Bij goed weer zijn de werkzaamheden vrijdag 9 oktober klaar. De komst van de Amerikaanse tv-predikant Jesse Duplantis naar Dussum zorgt voor discussie binnen Christelijk Nederland. De prediker zijn deze maand een van de sprekers tijdens de Greater Faith Conference van Frontrunners Ministries in het voormalige partycentrum aan de Oude Kerkstraat. De Telegraaf schrijft dat Duplantis vanwege zijn luxe levensstijl en het gebruik van privévliegtuigen omstreden is. Frontrunners Ministries heeft eerder van de gemeente Altena toestemming gekregen om bijeenkomsten in Dussen te organiseren. Altena wil samen met Gorinchem, Molenlanden en de Drechtsteden snel meer duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de Merwedebrug. De gemeenten hebben daarvoor gezamenlijk een brandbrief gestuurd. Volgens de gemeente is er te weinig duidelijkheid over de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer en de maatregelen die nog volgen. Ze vrezen onder meer voor de bereikbaarheid van de regio, de economische schade voor ondernemers en extra verkeersproblemen zodra de zomervakantie voorbij is. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er is al vroeg druk op de weg. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 10 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meren. Door een spoedreparatie een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer file en een kwartier vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Een half uur vertraging tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen. In 18 kilometer file. En op de A325 Nijmegen richting Velpen. Broek, tussen Elden en Westpoort 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september staat Giessen weer helemaal in het teken van de Giessense Mert. Dit jaarlijkse evenement biedt 3 dagen lang een gevarieerd programma met sport, muziek, markten, kermis en entertainment voor jong en oud. De aftrap is op donderdag met de opening van de jaarmarkt, jeugd en senioren hardlopen, ton praten en een feestavond. Op vrijdag zijn onder meer de grote warenmarkt, oude ambachten, straattheater en de kermis te bezoeken. Op zaterdag staan de rommelmarkt, wielerwedstrijden, kinderactiviteiten, live muziek en opnieuw een feestavond op het programma. De Giessense Mert is al tientallen jaren een van de grootste en gezelligste evenementen in Altena en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Het volledige programma is te vinden op de website giessensemert.nl. Hoe past de natuur zich aan in het voortdurend veranderende landschap van de Biesbos? Boswachter Jonathan Lewis van Staatsbosbeheer vertelt daar op dinsdag 25 augustus over tijdens de lezing Hoe de natuur de Noordwaard herovert in de bibliotheek Woudrichem. Bezoekers maken kennis met de bijzondere natuur van het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. Van kleine mossen op wilgenschors tot de imposante zeearend, Lewis vertelt welke planten en dieren er leven en hoe zij omgaan met de invloed van eb en vloed en het landschap wat voortdurend verandert. De lezing is bedoeld voor volwassenen en duurt van 8:30 tot 9:30. De bijeenkomst maakt een deel uit van het programma rond het thema Veerkracht van Bibliotheek Cultuur.Altena.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A12 Duitse grens Arnhem is druk tussen de Duitse grens en Duiven. 10 kilometer file, 20 minuten vertraging. Meer dan een half uur vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. De spitstrook bij Alfred Schaarsberg is nog steeds dicht. 16 kilometer file vanaf Apeldoorn, dus meer dan een half uur extra. En op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en Westerpoort 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
8: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
3: Met nu
2: muziek en informatie.

0: Kiss.
1: Dit is AFM.
2: Regio-info.
3: De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelden contact opnemen met de coördinator Thijs van Rijswijk via de website van de vereniging op verenigingvoorouderenvervoeraalburg.nl. De gemeente Altena roept inwoners op om golfplatendaken van voor 1994 te controleren op de aanwezigheid van asbest. Door jarenlange blootstelling aan regen, vorst en zon kunnen asbestdaken slijten, waardoor schadelijke asbestvezels vrijkomen. Via de helpdesk Asbestvrij Dak kunnen huiseigenaren een eerste inschatting laten maken. Is een schuur voor 1994 gebouwd en voorzien van een golfplatendak, dan kan een foto van het dak gratis worden beoordeeld. Daarna kan desgewenst de laboratoriumtest worden uitgevoerd en volgt advies over eventuele verwijdering. De landelijke aanpak Asbestvrij Dak is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Meer informatie en de gratis dakcheck zijn te vinden op asbestvrijdak.nl.
2: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
1: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De kermis in Hank krijgt dit jaar een nieuwe organisatie. De verandering volgt na onvrede over de kwaliteit van de dorpskermis in de afgelopen jaren. Volgens stichting Ronde van Hank ontbraken er attracties of waren deze stuk. De stichting werkt daarom dit jaar samen met een nieuwe kermisexploitant. Ook de opzet verandert. In plaats van een openingsmoment is er dit jaar een kleurplatenwedstrijd voor kinderen uit Hank. De kermis duurt van woensdag 9 tot en met zondag 13 september. Wat doe je hier? Vroeg het Openbaar Ministerie aan een 25-jarige man uit Veen die in hoger beroep is gegaan tegen zijn straf voor het in brand steken van een sloopauto tijdens de jaarwisseling. Volgens de aanklager was hij met zijn eerdere straf juist goed weggekomen. De man noemt het autostoken een traditie die bij Veen hoort. Volgens het Openbaar Ministerie is dat geen rechtvaardiging. Auto's in brand steken zorgt voor veel schade en onrust. De eis nu is gelijk aan de eerdere veroordeling. 5 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Het gerechtshof doet op 31 augustus uitspraak. De gemeente Altena is begonnen met het plaatsen van nieuwe verlichting langs fietsroutes in het buitengebied. De uitbreiding volgt op een proef met verlichting op enkele wegen, waar volgens de gemeente positief op is gereageerd.

0: De nieuwe lampen komen onder meer langs de Hoge Maasdijk en Hoofdgraaf in Andel, de N283 bij Dussen en Hank en langs de Merwededijk en Woudrichemse dijk tussen Sleewijk en Woudrichem. De gemeente kiest voor slimme, vleermuisvriendelijke verlichting die alleen feller brandt als er verkeer passeert. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Redelijk druk op de weg komt ook door de regen en door vakantieverkeer. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Wageningen en Waterberg 7 kilometer file, 10 minuten vertraging. Vanaf de Duitse grens naar Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven een half uur vertraging en 11 kilometer file. De spitstrook is dicht nog steeds op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en afrit Schaarsberg 12 kilometer file, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl. Muziekliefhebbers kunnen op zaterdag 29 augustus kennis maken met lokaal talent tijdens Lokaal Muzikaal. In Woudrichem verzorgen singer-songwriters De Serieus en Jasmijne ieder een optreden van 45 minuten, waarbij zij naast hun eigen muziek ook vertellen hoe hun nummers tot stand komen. De Serieus bestaat uit Lieke Colijn uit Nieuwendijk en Joris van der Pijl. Het duo brengt Nederlandstalige liedjes over onder meer liefde, verdriet en het dagelijks leven. Jasmijne van Handel uit Sleewijk speelt dromerige, rustige nummers die zijn geïnspireerd op haar ervaringen, dromen en gedachten. De muzikale middag duurt van 2 tot 4 en maakt deel uit van het thema Veerkracht, waarmee de organisatie van Meisjes diverse activiteiten organiseert. Een bezoek is gratis.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheimagenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat 9 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. De vertraging is 20 minuten. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, een kwartier vertraging bij Afrit Loenen. De spitsstrook is dicht. De A58 Breda richting Tilburg, 8 kilometer file tussen knooppunt Galder en Bavel, een kwartier vertraging. En een kwartier extra op de A325 Nijmegen richting Velperbroek tussen Helden en Presikhaaf, 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld en gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: Bij My Vistek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn...

0: Fields, de nieuwe zinger van Sam Milieu. En dat is deze week gekozen tot Flitsschijf. Hey, van harte welkom. Dit is weer een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. De zevende jaargang, weken nummer 34. Het is de lijst van zaterdag 22 augustus 2026. En het is voor de 343ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En laten we eens even kijken wat we deze week allemaal hebben. We hebben maar liefst 9 oude flitsschijven. We hebben 11 zittenblijvers, 13 stijgers, 22 zakkers, 3 nieuwkomers en 1 plaat die opnieuw binnenkomt. Dus met andere woorden, 4 verdwenen platen.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50.
0: De verdwenen platen weer op een rijtje gezet door onze Kees. 50 was vorige week nog Bente met 3, 2, 1. En nou, we flitsschijf 10 weken zoals genoteerd. 166 punten. 79 punten en 7 weken in de lijst. SK, SK in de stad. Ook dat is een oude flitsschijf en plaats stond vorige week 49. Het wordt een beetje eentonig, want nog een oude flitsschijf. Helene Fischer met Hooit de Nacht stond vorige week 45. 9 weken in de lijst en 155 punten. En dan een andere plaat. 38 vorige week. American Girls van Harry Styles, 22 weken genoteerd in de Flitsende 50 en 867 punten bij elkaar geschuild. En dan gaan we nu naar het blaadje even omdraaien. Dan komen we terecht op het nummer 50 van deze week. En dat is een plaats die opnieuw binnenkomt in de derde week. Ellie Langley met Choosing Texas.

Choosing Texas, Sally Langley komt opnieuw binnen op een nummer 50. En in totaal staat ze nu 3 weken genoteerd. Nummer 49, die komt van 46. Drive the Safe. En dat is de single van Paul Smith samen met Neil Horan. En die staat 25 weken genoteerd. En op nummer 48 hebben we weer een nieuwkomer. Self-Aware. En dat is van Temper City.

Self-Aware, en dat is dan de single van Temper City. Deze week nieuw binnengekomen op nummer 48. Nummer 47 dan, die komt van 43, de enige van Anton. En er staat 6 weken genoteerd. En de flitsschijf van vorige week, die vinden we deze week op nummer 46. Nieuw, Disco Bambino, Nan Rutjes en Sophie Ellis-Bechter met Dancing Without You.

0: Heel duidelijk herkenbaar de stem van de Sophie Ellis-Bexer, Randall Rogers en Disco Bambino met Something Dancing Without You, zo heet de plaat. Dancing Without You, het was vorige week de flitsschijf. En deze week binnengekomen op nummer 46. En op nummer 45, daar hebben we de hoogste nieuwkomer.
1: Nieuw. In de flitsende 50.
0: Terug in de flitsende 50.
2: Drinking Jack.

De nieuwkomers op een rijtje gezet door onze Kees. Choosing Texas van Ellie Langley kwam op nummer 50 opnieuw binnen. Op nummer 48 Self-Aware van Temperance City. En op nummer 46 de plaat, die hoort dus juist nog, Dancing Without You van Disco Bambino, Nal Rutjes en Sophie Ellenbergster, een oude flitschrijf. En de hoogste nieuwkomer deze week is van Hugo, samen met Ultra Nate, Emmanuel Angel. En dat nummer heet Moving to the Sun.

0: van.
1: Moving to the Sun, deze week de hoogste. Nu komen we deze week op nummer 45 en 44. Daar vinden we een zittenblijver, want die staat al 9 weken genoteerd. Het is er nou Flitschijf. Hij is afkomstig van Flair. En hij doet het toch nog steeds heel erg goed. Door het oog van.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Op maandag 24 augustus starten werkzaamheden aan de Lindenstraat, Wilgenstraat en Eikenstraat in Eten. De bestaande verhardingen worden verwijderd. Daarna wordt een nieuw hemelwaterriool aangelegd en komt de nieuwe bestrating. De trottoirs worden later vervangen vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. De straten zijn tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten voor verkeer. Woningen blijven bereikbaar voor voetgangers en fietsers. Bij goed weer zijn de werkzaamheden vrijdag 9 oktober klaar. De komst van de Amerikaanse tv-predikant Jesse Duplantis naar Dussum zorgt voor discussie binnen Christelijk Nederland. De prediker zijn deze maand een van de sprekers tijdens de Greater Faith Conference van Frontrunners Ministries in het voormalige partycentrum aan de Oude Kerkstraat. De Telegraaf schrijft dat Duplantis vanwege zijn luxe levensstijl en het gebruik van privévliegtuigen omstreden is. Frontrunners Ministries heeft eerder van de gemeente Altena toestemming gekregen om bijeenkomsten in Dussen te organiseren. Altena wil samen met Gorinchem, Molenlanden en de Drechtsteden snel meer duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de Merwedebrug. De gemeenten hebben daarvoor gezamenlijk een brandbrief gestuurd. Volgens de gemeente is er te weinig duidelijkheid over de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer en de maatregelen die nog volgen. Ze vrezen onder meer voor de bereikbaarheid van de regio, de economische schade voor ondernemers en extra verkeersproblemen zodra de zomervakantie voorbij is. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is vrij druk vanmiddag op de weg. Er staat ruim 250 kilometer file. De meeste oponthoud zien we op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn voor af en toe Moederloo.

0: houdt met 9 kilometer file. Ook een kwartier vertraging op de A12, Duitse grens richting Arnhem, voor Duiven, ook daar 9 kilometer file. De A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht Oost en Gorkum staat een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en dat kost je 20 minuten. A73 Maasbracht richting Nijmegen, voor Malden 15 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. En tenslotte in het zuiden van het land op de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontrole staat bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste

So Easy to Fall in Love. 42 weken staat ze genoteerd nu in de flitsende 50. En daarmee is de langst genoteerde Olivia Dean. Ze zakt twee plaatsjes van 41 naar 43. En dit is nummer 42, Sandra. En dat nummer heet Handbrekker.

Sommigen komen straks nog een keer tegen, maar deze staat al 26 weken genoteerd en zakte weg van 34 naar nummer 42. Nog een zakker vinden we op nummer 41, van 32 afkomstig. In de 7e week dat Roxy Dekker al is genoteerd. En ze vindt zichzelf een superstar.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, die is er over zich, gaat van 50 naar nummer 40. 50 is nieuw en terug van weg geweest. Choosing Texas met Ella Langley. Derde week. 25 weken alweer erin is Miles Smith en Leon Horn met Drive Safe 49. Vorige week nog 46. Tweede nieuw binnenkomer Temper City en Self Aware. Nieuw dus. 47 van 43 is Anton, de enige. Die zat er alweer 6 weken in. En 46 is de derde nieuwe binnenkomen te vinden. Dancing Without You voor Disco Bambino, Now Rogers en Sophie Alex Baxter. Dan 45, weer een nieuwe binnenkomer. Alweer 5. Dat is voor Yugel, Ultranate, Imwell Angel en Moving to the Sun. 44 blijft 44, de ex-flitschijf van Flyer en Door het Oog van de Nacht. 43 komt van 41, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. En Samba met Homewrecker op 42 komt van 34. 41 is voor 32 afkomstig, Roxy Dekker in de zevende week, Superstar. Laatste van dit overzicht, nummer 40 van 35 is Propsa, Clooney en Free Your Mind, elfde week.

Free Your Mind, hoor, de Propsa en Clooney. 11 weken lang zat de plaat genoteerd inmiddels in de flitsende 50. En deze week zakt hij die weg van 35 naar nummer 40. Je hebt het net van Erik gehoord. Nummer 39 komt van 48. Dasha met Memo.

Turn the Lights Off. Dat is dan Jackstal samen met John. 23 weken staan ze nu genoteerd in de Frits in de 50. En ze zakken aardig weg van 30 naar nummer 38. En naar de zakker hebben we weer twee stijgers. Allereerst deze plaat van de Criss Cross Amsterdam. Louis Souza samen met Willy Williams. Staan 3 weken genoteerd met My Oh My. En gaan deze week omhoog van 47 naar nummer 37.

Marsjar, en dat is dan de single van Rolf Sanchez op nummer 35. Nummer 34, dat wordt de laatste van dit uur. Staat 31 weken lang genoteerd. 12 weken lang stond hij op nummer 1. Ik heb het over Bruno Mars met I Just Might. Vorige week stond hij nog op 27.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg, bijna 300 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de voorwegen. De A2 om te beginnen Eindhoven richting Maastricht. Voor alleen de 5 kilometer met 20 minuten vertraging. A12 Duitse grens Arnhem voor Duiven een kwartier op onthoud. Hetzelfde geldt voor de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Schaarsbergen 10 kilometer file met zoals gezegd een kwartier vertraging. A58 Breda Bergen op Zoom. Bij Heerde is een ongeluk gebeurd zojuist. Er zijn 2 rijstroken dicht, vertraging inmiddels een half uur. En veel oponthoud op de A348 Doesburg richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
0: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn...

0: 29 weken zijn ze al genoteerd met, moet dat nou, Robert van Heemert samen met Donny. En ze zakken van 25 weg naar nummer 33.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50. Flitsende 50.

De top 3 van vorige week. Mr. Know-It-All van Teddy Swims vonden we op nummer 3. Talk to You van Another 40 King 54 vonden we op nummer 2. En Die Die van Shakira en Burna Boy vonden we op nummer 1. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon lekker luisteren de komende 2 uur. Dan weet je het antwoord vanzelf.

Stella Lefty hoorde je met Boston. 3 weken staat ze genoteerd. En deze week is ze gestegen van de 39 naar nummer 32. 6 weken staat Topic en Becky G genoteerd met Sorry Papi. En die blijven staan op nummer 31.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30 nu het volgende overzicht. Tweede overzicht van de flitsende 50 met op 40 Props aan Clooney en Free Your Mind. Dasha Mimo in de tweede week, vorige week binnengekomen op 48, nu doorgestegen naar 39. 30 vorige week, nu 38, gezakt dus voor Justin, Jack, Staal en John. In de 23e week Turn the Lights Off. 47 naar 37 is 10 plaatsen winst voor Crisscross Amsterdam, Lucia Sunshine, Willy Williams en My Oh My. Vierde week dan voor K3, de zomer van Oya Lele. 36 vorige week, nog 37, 1 plaatsje maar gestegen. En 33 gaat naar 35, dat is dus wat gezakt. Voor Rolf Sanchez, de ex-flitschijf Marcha, vierde week. 37 vorige week, nu 34, gezakt dus Bruno Mars, I Just Might. En 33 van 25, Robert van Hemert en Donnie, al in 29 weken de lijst met Moet Dat Nou. 32 komt van 39, Stella Lefty met Boston, derde week. En Topic, Becky G en Sorry Papi, 31 blijven staan ten opzichte van vorige week. 40 naar 30 is 10 plaatsen winst voor Berre, Yesterday, Today, Tomorrow in de tweede week.

Yesterday, today, tomorrow. Twee weken lang zat Berry nu genoteerd in de Frits en de 50. Vorige week kwam hij binnen op nummer 40. En nu is hij doorgesteken naar nummer 30. 29, dat is het zitten blijven. Alex Warner met Passage.

zonnebank van Ray en Beer staat inmiddels 2 weken lang genoteerd in de flitsende 50. Vorige week kwam de plaat binnen op nummer 42 en nu doorgesteken naar nummer 28.

Hartenbreker Emma Heesens, die zat inmiddels 5 weken genoteerd en zakte deze week 6 plaatsen van 20 naar nummer 26. En het is nog een keer een oude flitschijf. En dit is Jelly Roll.

0: HFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De kermis in Hank krijgt dit jaar een nieuwe organisatie. De verandering volgt na onvrede over de kwaliteit van de dorpskermis in de afgelopen jaren. Volgens Stichting Ronde van Hank ontbraken er attracties of waren deze stuk. De stichting werkt daarom dit jaar samen met een nieuwe kermisexploitant. Ook de opzet verandert. In plaats van een openingsmoment is er dit jaar een kleurplatenwedstrijd voor kinderen uit Hank. De kermis duurt van woensdag 9 tot en met zondag 13 september. Wat doe je hier? Vroeg het Openbaar Ministerie aan een 25-jarige man uit Veen die in hoge beroep is gegaan tegen zijn straf voor het in brand steken van een sloopauto tijdens de jaarwisseling. Volgens de aanklager was hij met zijn eerdere straf juist goed weggekomen. De man noemt het autostoken een traditie die bij Veen hoort. Volgens het Openbaar Ministerie is dat geen rechtvaardiging. Auto's in brand steken zorgt voor veel schade en onrust. De eis nu is gelijk aan de eerdere veroordeling. 5 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Het gerechtshof doet op 31 augustus uitspraak. De gemeente Altena is begonnen met het plaatsen van nieuwe verlichting langs fietsroutes in het buitengebied. De uitbreiding volgt op een proef met verlichting op enkele wegen, waar volgens de gemeente positief op is gereageerd. De nieuwe lampen komen onder meer langs de Hoge Maasdijk en Hoofdgraaf in Andel, de N283 bij Dussen en Hank en langs de Merwededijk en Woudrichemse dijk tussen Sleewijk en Woudrichem. De gemeente kiest voor slimme, vleermuisvriendelijke verlichting die alleen feller brandt als er verkeer passeert.

0: Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is behoorlijk druk deze vrijdagmiddag. Ruim 300 kilometer file in totaal. De meeste files zien we in Gelderland en Noord-Brabant. Wat opvalt is op de beginnende A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kwartier. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar heeft een personenauto zijn fietsen verloren van de fietsendrager ter hoogte van Zoeterwoude. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. De A10 van Amsterdam, knooppunt de Nieuwe Meer is het wegdekken. Slechte toestand, de rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier ook. Een ongeluk op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem zojuist, bij knooppunt Waterberg. De linkerrijstrook is dicht, vertraging is opgelopen tot ruim 3 kwartier. En de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom bij Wouwse-Montage ook een ongeluk. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste.

Marcel van Bouza staat inmiddels 6 weken genoteerd. Het is een oude Frits Schijf en deze week blijven ze staan op nummer 24. En op nummer 23, daar vinden we Robert van Heemvert samen met zijn Zandloopster.

0: de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: We gaan een overzicht van 30 naar nummer 20 aftellen in deze flitsende 50. 30 van 40 is dat Berre, Yesterday, Today and Tomorrow. Alex Warren, Passenger in de vijfde week op 29, komt van 29, is dus blijven staan. Flinke stijger van 42 naar 28 is Ray and Beer en Zonnebank in de tweede week. En onze Belgische Isabelle A. met Smeek maar niet om mij staat op 27, komt van 23, wel gezakt dus. Geldt ook voor Emma Heesers gezakt, van 20 naar 26 met 6 plaatsen verlies, hartenbreker. En Jellywall, I'm Good, in de 21ste week op 25. 24 blijft 24. Bauza, Lose Myself, Tech Flitschijf. Robert van Hemert, Zandloopster, 10e week, 19 vorige week, nu 23. 21 naar 22 is Idelief, Ronnie Flex en Frenna en Poppler. En 17 naar 21, dat is dus weer verlies voor Mayfargio en Canochoir en Paal in de 7e week. 20 dan, van 14 is Bibi Rexha, Fateless.

New Religion. Zo had je Bebe Rexha samen met Fateless. 15 weken lang staat de plaat genoteerd in de Frits in de 50. Vorige week stond de plaat nog op nummer 14 en nu doorgezakt naar nummer 20. En dan voor de tweede keer dat we Sombre tegenkomen. Deze keer stijgt hij van 28.

0: Zon, zee, strand, korte rokjes.
1: Korte rokjes.
0: Strakke bikinis.
1: Strakke bikinis. En de flitsende 50.
2: Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden. Om niet te slapen in dat grote.

dan ook, Maxime hoorde je samen met Bert. 26 weken zijn ze genoteerd. En ze gaan twee plaatsjes terug van 16 naar nummer 18. Nummer 17, we blijven in Vlaanderen. Van 15 afkomstig, Arjen Blommert. Samen met Zoe de Vaai en Tranen van Goud.

0: Tranen vergoud, 13 weken staan ze genoteerd. En deze week zakken ze weg van 15 naar nummer 17. Arjen Blommers samen met Zoe Lavoy en Tranen van Goud. Ik ga even pauze nemen en dan doe ik eventjes door de deur te lopen. En welke deur? Nou, de nooduitgang. En dat doe ik samen met Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Woonidee, woonidee.
3: Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: Woonidee, dat is mijn idee.
2: Woonidee in Veen.
1: Aan de Begijnhof.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
0: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd, zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is druk op de weg, bijna 350 kilometer file in totaal. De opvallendste files staan op de A7 om te beginnen, Hoorn richting Zaanstad. Bij Zaandijk is een ongeluk gebeurd, hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. De A10 tussen Watergraafsmeer en Landsmeer, dat is de ring noord van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier ook. De A12, Utrecht richting Arnhem, tussen Wageningen en Knoopend Waterberg, 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En veel oponthoud op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Knoopend Waterberg is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging bij 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met nieuw ontwerp webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
8: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
7: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.

0: Breek je hart van Dolce Beringen. 3 weken zat ze genoteerd. Het is een oude flitsschijf. En deze week is ze gestegen van 22 naar nummer 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50. Flitsende 50. 3.

De top 3 van vorige week. Op het nummer 3, Mr. Know-It-All van Teddy Swims. Op nummer 2, Talk to You van de Notter featuring 54 Ultra. En Shakira en Burna Boy met Die Die vonden we vorige week nog op de nummer 1 positie.

DJ Lissisi is samen met Milo. 6 weken staan ze genoteerd met Forever Young. Nou ja, zo jong zullen ze niet blijven, want ze zijn nu alweer aan het zakken. Van 11 naar nummer 14. Jullie vinden misschien de plaat toch een beetje te oud.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Animal is een single van Cat's Eye. Het nummer is afkomstig van de EP Wild, die voor augustus 2026 werd aangekondigd. Ed Sheeran werkte als medeschrijver aan het nummer mee. In de bijbehorende officiële videoclip is ook actrice Demi Moore te zien. Cat's Eye is een internationale meidengroep die ontstond uit het project Debut, Dream Academy, opgezet door HYBE en Gavin Records. De groep bracht in 2024 haar eerste muziek uit.
0: Flitsende 50, feitje.

En de man, dat is aan de Ketsai. 3 weken staan ze genoteerd en deze week omhoog gesprongen van 36 naar nummer 12. Nou, als je soms de kroeg ingaat en het is een beetje laat op de avond en de mensen die zijn een beetje aangeschoten, nou, dan hoef je deze plaat maar op te zetten, die van Justin de Wild en Cheerio. En dan gedragen de mensen zich...

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar 10. We tellen af hier in de flitsende 50. Van 14 naar 20 is dat Bibi Wexler en Faithless, een nieuwe religion. Dan Samba, My Body Isn't Ready, in de vijfde week van 28 naar 19 gestegen. 16 naar 18 is 2 plaats verlies voor Maxime en Babette in de 26e week, hoe dan ook. En Aaron Blommert en Zoë Leveille met Stralen van Goud op de 13e week te vinden op 17. 16 dan, komt van 18, Meteor en Nooduitgang 11e week. En pas 3 weken erin Dulce Beringer met Break Your Heart, wel gestegen 22 naar 15. Digilicious en Milo en Forever Young op 14, komt van 11. En 12 gaat naar 13, 1 plaats verlies. Jugal, Salto en Jamaican Bam Bam, 12e week. Dan 12 van 36 is Cat's Eye en Animal. 11, die komt van 10, dat is die van Justin de Wild, Tyrio, 17e week.

We zijn bezig met de flitsende 50 en we zijn al bijna aan de top 10. Nee, nog sterker nog, we zitten in de top 10. S over Desire hoorde je van Jonas Blue en Malief staat 8 weken genoteerd. En die stond vorige week 13 en deze week naar nummer 10. Vandaar dat ik een beetje van de apropos was. Nummer 9 dan, dat is een zittenblijver. Taylor Swift in de 10e week. I knew it, I knew you.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Op maandag 24 augustus starten werkzaamheden aan de Lindenstraat, Wilgenstraat en Eikenstraat in Etem. De bestaande verhardingen worden verwijderd. Daarna wordt een nieuw hemelwaterriool aangelegd en komt de nieuwe bestrating. De trottoirs worden later vervangen vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. De straten zijn tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten voor verkeer. Woningen blijven bereikbaar voor voetgangers en fietsers. Bij goed weer zijn de werkzaamheden vrijdag 9 oktober klaar. De komst van de Amerikaanse tv-predikant Jesse Duplantis naar Dussum zorgt voor discussie binnen Christelijk Nederland. De prediker zijn deze maand een van de sprekers tijdens de Greater Faith Conference van Frontrunners Ministries in het voormalige partycentrum aan de Oude Kerkstraat. De Telegraaf schrijft dat Duplantis vanwege zijn luxe levensstijl en het gebruik van privévliegtuigen omstreden is. Frontrunners Ministries heeft eerder van de gemeente Altena toestemming gekregen om bijeenkomsten in Dussen te organiseren. Altena wil samen met Gorinchem, Molenlanden en de Drechtsteden snel meer duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de Merwedebrug. De gemeenten hebben daarvoor gezamenlijk een brandbrief gestuurd. Volgens de gemeente is er te weinig duidelijkheid over de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer en de maatregelen die nog volgen. Ze vrezen onder meer voor de bereikbaarheid van de regio, de economische schade voor ondernemers en extra verkeersproblemen zodra de zomervakantie voorbij is. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog altijd veel verkeer onderweg deze vrijdagmiddag. Ruim 300 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij Zaandijk zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. Een auto met pech op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen Amsterdam Zuidoost en Stadshart, Amstelveen Stadshart beter gezegd, staat 7 kilometer file met een half uur vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem, voor Knoop het Waterberg 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem, voor Schaarsberg is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging ruim een half uur. En wat nog opvalt is de N304 Ede richting Apeldoorn. Bij Otterlo 2 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: Rutger van Barneveld hoorde je met zijn zwoele zomernachten. En de plaat die ging deze week weer een blaasje omhoog van 8 naar nummer 7. En de plaat die staat inmiddels al 8 weken genoteerd.
1: Kiss me. Zet de airco aan.
2: De flitsende 50 maakt de zomer heter en beter.
1: Heter en beter.
3: Lekker.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Cameron Whitcomb is een singer-songwriter afkomstig van Vancouver Island in Brits Columbia, Canada. Hij verliet op 17-jarige leeftijd zijn ouderlijk huis en werkte aan een pijpleiding waar hij zijn passie voor zingen ontdekte. In 2024 brak hij door met zijn debuut-EP Quitter, waarna hij in 2025 werd genoemd in lijsten van Spotify en Amazon Music als artiest om in de gaten te houden. In maart 2026 bracht hij het nummer Kingdom of Fear uit als single, met een speelduur van 2 minuten en 41 seconden. Het nummer verscheen onder exclusieve licentie bij Atlantic Recording Corporation. Cameron kondigde in mei 2026 zijn grootste Amerikaanse headline tour aan, genaamd de Kingdom of Fear Tour, met optredens in onder andere Atlanta.
0: Flitsende 50, feitje.

Kingdom of Fear, Cameron Whitecomb hoorde je. En dat is de plaat die we deze week vinden op nummer 5. En dus blijven we zitten. 15 weken staat hij genoteerd. Nummer 4, het zal een verrassing zijn. Maar die staat 20 weken in de lijst. En ook dat is een zittenblijver. Ik heb het over Bowser Magnetic, de ex-nummer.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Teddy Swims, geboren als Jayton Dimsdale in 1992 in Conyers, Georgia, bracht in 2026 het nummer Mr. Know-It-All uit. Het is de eerste single van een nieuw muzikaal tijdperk en werd uitgebracht voor zijn optreden op het Coachella Mainstage. Swims werkte voor deze single samen met producers Julian Brunetta, Ammo en John Ryan, plus songwriter Ed Druitt. Het nummer duurt 3 minuten en 18 seconden en verkent het idee dat de liefde een zelfvernietigende voorspelling kan worden wanneer iemand denkt alles al te weten en daardoor afstand creëert.
0: Flitsende 50, feitje.

De hoogst genoteerde flitschijf van deze week. 18 weken staat hij genoteerd. Mr. Know-it-all, Teddy Swims. En deze week is hij blijven staan op nummer 3. En ook de nummer 2 is een zittenblijver. Another 50 for Shootring 54 Ultra met Talk to You. Blijft staan op nummer 2. En dat in de 19e week.

0: flitsende 50.
1: Het is af van 10 naar nummer 2, voordat we straks de nummer 1 hier voorbij horen komen. 10 is dat van 13, Jonas Blue, My Life en Edge of Desire. 10e week voor Taylor Swift en I Knew It, I Knew You op nummer 9 blijven staan. 8 komt van 7, Bruno Mars en On My Soul. En 7 komt van 8, Rutger van Barneveld, De Zoele Zomernacht, de 8e week. Dan de next nummer 1 in de 24e week is Alex Warren, Fever Dream. Op 6 nu is blijven staan op nummer 6. Geldt ook voor de nummer 5, die is ook blijven staan, Kingdom of Fear voor Cameron White komende 15e week. Ook de nummer 4 is blijven staan, Bausa Magnetic in de 20e week. En de nummer 3 is ook blijven staan, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En dan de ex-splitschijf. En of het nog niet genoeg is, ook de nummer 2 is blijven staan, Another 54 Ultra Talk to You, in de 19e week flitsende 50.
0: Nummer 1.
2: Ja, en ook de nummer 1 is blijven staan. 12 weken nu in de flitsende 50, 9 weken lang nu al op nummer 1. We hebben het dan over Shakira en Burna Boy met Die Die. Nou, jij kunt er veranderingen in brengen als jij vindt dat er een andere op nummer 1 terecht moet komen. Je gaat naar flitsende50.nl, klik op jouw top 5, vul 5 van jouw favoriete platen in. En dan, wie weet, staat jouw favoriete volgende week dan wel op nummer 1. Wij hebben het vandaag weer met heel veel liefde en plezier gedaan. En als jij gaat stemmen, zeg maar, kunnen wij volgende week weer de uitzending maken. Graag tot dan.
1: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: FM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Bij MyVisTech, menudag. Alle vismenu's €10,95.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het er nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is weer een drukke vrijdagmiddag op de weg. Bijna 250 kilometer file in totaal. De meest opvallende files op de volgende wegen. De A10 bij Amsterdam tussen Amsterdam over de Amstel en Knoopend Nieuwmeer 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Het wegdek is daar in slechte toestand. De rechterreis ook is dicht. A12 Utrecht richting Arnhem voor Knoopend Waterberg een kwartier oponthoud met 7 kilometer file. Dan valt op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem voor Schaarsbergen bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl maatwerk. Daar draait het om.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn...

0: Regio-info.
1: Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl. Staatsbosbeheer organiseert op zaterdag 5 september de jaarlijkse Arenddag in Nationaal Park De Biesbos. Bezoekers kunnen tijdens wandel- en vaarexcursies op zoek naar de vis- en zeearend, de grootste roofvogels van Nederland. Ook is er een lezing in het Biesbos Museum Eiland. De Biesbos is een belangrijk leefgebied voor beide arendsoorten. Dit jaar hebben 2 paar zeearenden en 3 paar visarenden succesvol gebroed. Begin september zijn vooral jonge vogels nog regelmatig in het gebied te zien, waardoor de kans op een bijzondere ontmoeting groot is. De Arenddag duurt van 7 tot 5 en vindt plaats bij het Biesbos Museum Eiland in Werkendam. Aanmelden kan via de website staatsbosbeheer.nl/arenddagbiesbos.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De kermis in Hank krijgt dit jaar een nieuwe organisatie. De verandering volgt na onvrede over de kwaliteit van de dorpskermis in de afgelopen jaren. Volgens Stichting Ronde van Hank ontbraken er attracties of waren deze stuk. De stichting werkt daarom dit jaar samen met een nieuwe kermisexploitant. Ook de opzet verandert. In plaats van een openingsmoment is er dit jaar een kleurplatenwedstrijd voor kinderen uit Hank. De kermis duurt van woensdag 9 tot en met zondag 13 september. Wat doe je hier? Vroeg het Openbaar Ministerie aan een 25-jarige man uit Veen die in hoge beroep is gegaan tegen zijn straf voor het in brand steken van een sloopauto tijdens de jaarwisseling.

0: Volgens de aanklager was hij met zijn eerdere straf juist goed weggekomen. De man noemt het autostoken een traditie die bij Veen hoort. Volgens het Openbaar Ministerie is dat geen rechtvaardiging. Auto's in brand steken zorgt voor veel schade en onrust. De eis nu is gelijk aan de eerdere veroordeling. 5 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Het gerechtshof doet op 31 augustus uitspraak. De gemeente Altena is begonnen met het plaatsen van nieuwe verlichting langs fietsroutes in het buitengebied. De uitbreiding volgt op een proef met verlichting op enkele wegen, waar volgens de gemeente positief op is gereageerd. De nieuwe lampen komen onder meer langs de Hoge Maasdijk en Hoofdgraaf in Andel, de N283 bij Dussen en Hank en langs de Merwededijk en Woudrichemse dijk tussen Sleewijk en Woudrichem. De gemeente kiest voor slimme, vleermuisvriendelijke verlichting die alleen feller brandt als er verkeer passeert. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Opvallende files op dit moment nog op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Voorthuizen 6 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maarhezen ook nog 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg 7 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En tenslotte nog de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor Schaarsbergen een klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: EHBO Veend bestaat dit jaar 75 jaar en viert dat op zaterdag 29 augustus met een feestelijke jubileumdag voor jong en oud. De vereniging groeide de afgelopen jaren sterk en zag het aantal leden zelfs verdubbelen. Daarmee is EHBO Veend inmiddels de op één na grootste EHBO-vereniging van Altena. Tijdens de jubileumdag geven EHBO'ers samen met brandweer, politie en loten slachtoffers verschillende demonstraties. Bezoekers krijgen een kijkje achter de schermen en kunnen zelf leren hoe ze bij verwondingen eerste hulp kunnen verlenen. Voor kinderen is er onder meer een speurtocht door het dorp. De jubileumdag duurt van 10 tot 4 en vindt plaats op het weiland tussen Autoschade Cornet en Jumbo aan de Groeneweg in Veen. Er zijn ook hapjes en drankjes verkrijgbaar. En iedereen is welkom om het jubileum van EHBO Veen mee te vieren. Kinderen uit Nieuwendijk kunnen aan het einde van de zomervakantie weer meedoen aan Timmerdorp Nieuwendijk. Het jaarlijkse evenement, dat al sinds 2002 wordt georganiseerd, vindt plaats vanaf vrijdag 28 augustus en is bedoeld voor leerlingen uit groep 3 tot en met 8. Onder begeleiding van vele vrijwilligers bouwen de kinderen samen hun eigen hutten, die zij vervolgens mogen schilderen en versieren. Daarnaast staan een spelmiddag en de traditionele kijkavond op het programma. Als afsluiting mogen de deelnemers een nacht in hun zelfgebouwde hut blijven slapen. Het thema van de editie van dit jaar is Lego. Meer informatie is te vinden op de website timmerdorpnieuwendijk.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4:00 vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer, vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel kort oplossen op. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg 6 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem voor Schaarsberg een kwartier extra reistijd. En de A76 Geleen en richting Aken bij de grenscontroles met Duitsland. Klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Nationaal Park De Biesbos introduceert 10 nieuwe educatieve programma's voor het basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen maken op een actieve manier kennis met natuur, cultuurhistorie en waterveiligheid, waarbij ontdekken en beleven centraal staat. De lancering valt samen met een bijzonder jubileum. De schoolboot bestaat in 2026 40 jaar. Al sinds 1986 varen schoolklassen de Biesbos in om het unieke natuurgebied van dichtbij te ervaren. Inmiddels ligt de nadruk op zelfonderzoeken en verwondering. De programma's zijn onder meer te volgen vanaf het Biesbos Museum Eiland in Werkendam, het Biesbos Centrum Dordrecht en de Elzen. Meer informatie is ook te vinden op de website np-debiesbos.nl/educatie. Het schilderij Vissers op het Hollands Diep van de Dordtse kunstenaar Bernard-Marie Koldewey is na ruim 25 jaar teruggekeerd naar het Dordrechts Museum. Sinds 1999 was het werk namelijk in bruikleen bij het Visserijmuseum Woudrichem. De verhuizing maakt deel uit van de voorbereidingen op een mogelijke doorstart van dat museum. De afgelopen maanden is de omvangrijke collectie van het Visserijmuseum geïnventariseerd, geselecteerd en ingepakt. Nu de kleinere voorwerpen zijn verwerkt, verschuift de aandacht naar de grotere objecten. Het schilderij van Koldewey is inmiddels ondergebracht in het depot van het Dordrechts Museum, waar wordt bekeken of restauratie nodig is. Of het werk later terugkeert naar Woudrichem is nog niet bekend. Dit najaar wordt duidelijk of de doorstart als Museum de Rivier definitief doorgaat. Het nieuwe museum wil het verhaal van de rivier als levensader vertellen vanuit cultuurhistorisch, militair en ecologisch perspectief. In september en oktober staat eerst nog een afscheidstentoonstelling van het huidige Visserijmuseum gepland.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste muziekmix. AFM.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Op maandag 24 augustus starten werkzaamheden aan de Lindenstraat, Wilgenstraat en Eikenstraat in Etem. De bestaande verhardingen worden verwijderd. Daarna wordt een nieuw hemelwaterriool aangelegd en komt de nieuwe bestrating. De trottoirs worden later vervangen vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. De straten zijn tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten voor verkeer. Woningen blijven bereikbaar voor voetgangers en fietsers. Bij goed weer zijn de werkzaamheden vrijdag 9 oktober klaar. De komst van de Amerikaanse tv-predikant Jesse Duplantis naar Dussum zorgt voor discussie binnen Christelijk Nederland. De prediker zijn deze maand een van de sprekers tijdens de Greater Faith Conference van Frontrunners Ministries in het voormalige partycentrum aan de Oude Kerkstraat. De Telegraaf schrijft dat Duplantis vanwege zijn luxe levensstijl en het gebruik van privévliegtuigen omstreden is. Frontrunners Ministries heeft eerder van de gemeente Altena toestemming gekregen om bijeenkomsten in Dussen te organiseren. Altena wil samen met Gorinchem, Molenlanden en de Drechtsteden snel meer duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de Merwedebrug. De gemeenten hebben daarvoor gezamenlijk een brandbrief gestuurd. Volgens de gemeente is er te weinig duidelijkheid over de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer en de maatregelen die nog volgen. Ze vrezen onder meer voor de bereikbaarheid van de regio, de economische schade voor ondernemers en extra verkeersproblemen zodra de zomervakantie voorbij is. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan nog slechts een paar files. Wat nog opvalt is de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West staat een auto met pech. Eerst de rechterrijstrook dicht, vertraging een kwartier. En de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontrole start 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft het nieuwe buurtpreventieteam in Dussen officieel gelanceerd met de onthulling van een buurtpreventiebord. Daarmee sluit Dussen zich aan bij het netwerk van buurtpreventie Altena. Het team bestaat uit 10 vrijwilligers die via WhatsApp-groepen informatie delen over verdachte en onveilige situaties. De vrijwilligers werken samen met de gemeente, politie en andere partners om de veiligheid en leefbaarheid in het dorp te vergroten. Inwoners uit Dussen kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan het initiatief. Erfgoed Altena bereidt de 40e editie van Open Monumentendag voor, die plaatsvindt op 12 en 13 september. Het landelijke thema is dit jaar Veerkrachtig Erfgoed en staat in het teken van monumenten die door restauratie, herbestemming of behoud een nieuw leven hebben gekregen. De organisatie roept inwoners op om bijzondere voorbeelden van erfgoed in Altena aan te dragen. Foto's en verhalen over monumenten die succesvol zijn behouden of een nieuwe bestemming kregen zijn welkom. Daarnaast zoekt Erfgoed Altena monumenteigenaren die hun pand tijdens Open Monumentendag open willen stellen voor bezoekers. Aanmelden of meer informatie delen kan via het e-mailadres info@erfgoedaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl. Wij zijn de

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
5: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
6: Ga idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
5: WoonIdee, dat is mijn idee.
7: WoonIdee in Veen.
5: Aan de Begijnhof bij MyVisTech, menudag. Alle vismenu's €10,95.
8: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al zijn medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van €825 miljoen. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
11: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordelingen aan te pas. En dat mag niet.
10: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan. En degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zanden weer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4:00 vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Tot morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog een drietal korte files om te beginnen. De A12 Arnhem richting Duitsland, daar 10 minuten op onthoud bij de grens. De A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo is nog altijd een spitsstrook dicht, vertraging 5 minuten. En de A76 Geleen richting Aken, daar bij de grenscontroles nog 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
14: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: De radiozender voor de gemeente Altena.
18: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
8: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
18: Met nu
8: Joosten in het weekend.

dat zeg ik nu wel zwart. Maar eigenlijk ook het gitaargeluid van Just Hum van Queens of the Stone Age. Want hij speelde op dit nummer de leadgitaar. Je hoorde Bubbles van Biffy Clyro. Afkomstig van het album Only Revolutions. Wat uiteindelijk voor Biffy Clyro denk ik in Nederland wel een beetje de doorbraak betekende. Want ja, voor dit nummer ook, Bubbles, kwam Many of Honor uit. En dat nummer, dat leverde een bescheiden hitje op in Nederland. Stond een aantal weken in de Nederlandse hitparade. Ze was veelvuldig te horen op de Nederlandse radio. Maar goed, nou daar dacht Biffy Clyro snel weer laten horen hoe we echt klinken. En toen kwam Bubbles uit en dat... Ja, dat was denk ik voor Nederland iets te veel gitaargeweld. Ze leverde geen hitje op. Maar wel heel veel bekendheid dus voor deze band Biffy Clyro. Inmiddels een heleboel albums uitgebracht. En nog steeds volop in de aandacht. Ik zat net even te spieken. Vanavond is het Royal Highland Showground in Edinburgh. En daar staat Biffy Clyro op het podium. Samen met onder andere Nothing But Thieves. En het fijne bandje, nieuwe bandje Swim School. Dus nog steeds stevig aan de weg gaan timmeren. Deze Biffy Clyro, alhoewel ze het even wat rustiger aan hadden gedaan. Iets met mentale problemen volgens mij bij een van de bandleden. Daarmee begonnen we deze nieuwe Joost in het weekend. Ja, terug van een zomerstopje. En vorige week zaterdag is sowieso de programmering van Radio AFM weer gestart na de zomer. Zijn nog wel wat collega's op vakantie, zo ook Rick Vragen, die normaal gesproken hiervoor te horen is. Maar die is over 2 weken weer terug. Dus goed, Joost in het weekend dus wel tot aan 9 uur vanavond te beluisteren.

vlak voor de zomerstop had ik al een aantal tracks van dit album te pakken. En die liet ik toen al aan je horen. En dat deed blijkbaar goed, want nodige vragen gehad over de singles van Jungle en wat voor muziek dat was. En nu afgelopen vrijdag, 14 augustus, is Sunshine uitgekomen. Het nieuwe album van Jungle. En daar hoorde je de titeltrack van. En Jungle is binnenkort te zien live in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat vindt allemaal plaats op 3 november. Ja, en ik heb het hele album van de week een paar keer geluisterd. Ja, het is wel erg vrolijk, moet ik zeggen. Erg zomers. Maar ja, uiteindelijk begint het ook wel een beetje op hetzelfde te lijken, moet ik zeggen. Maar Sunshine, erg fijne nieuwe muziek dus van de band Jungle.

Feathers met Highland uit 2009 was een Haaks bandje. Wat in de tijd stevig aan de weg aan het timmeren was. Dit als single uitbracht, Highlands in 2009. En ook een album. Dat heette Sexy Sensitive of zoiets. Nou ja, zoiets dergelijks in ieder geval. Met daarop ook de nummer Highlands. En dat was ook wel het prijsnummer. Ja, volgens mij redelijk snel daarna, na het uitkomen van het album, zijn ze volgens mij ook weer verdwenen van het Nederlandse muziektoneel. Zoveel ik nog weet. Maar goed, dit komt dan ergens uit de krochten van mijn eigen plaatscollectie, moet ik zeggen. Ik vind het af en toe leuk om eens een beetje te neusen door al die muziek die ik in de loop van de jaren allemaal heb opgespaard. En dan komt daar zo'n plaat uit, zoals The Exciters dus met Highlands. Ja, het is tijd geworden om eens te gaan kijken naar de nieuwe muziek van deze week. Ik zei het net al even, er is heel veel uitgekomen de afgelopen weken natuurlijk. En ook daar heb ik nog niet, zeker niet alles van aan je kunnen laten horen. Want ja, we waren een aantal weken niet. Maar toch ga ik even inzoomen op hetgeen wat deze week is uitgekomen. En daar zit ook weer heel veel fijns tussen. Als eerste komt er zo meteen nieuwe muziek aan van de staat. The Underdogs, zo heet de nieuwe muziek. Ik heb ook nieuwe muziek van een nieuwe band. Die heet Kasia. En For You I Had A Feeling komt er zo meteen aan. Dat is Spiksplinter nieuwe muziek. Een nieuwe indie pop uit Groot-Brittannië. En nieuwe Fontaines DC is ook voor je onderweg. Marianne kwam vandaag uit. En hoor je zo meteen dus ook in dit programma Joosten in het weekend. Maar als eerste is dit het

0: album gaat klinken. Daarvoor hoor je ook nog nieuwe muziek van een band die heet Cassia. Zij brachten de single uit For You, I Had A Feeling. En Cassia, dat is een Britse band. Die eigenlijk wel in het verleden bekend stond om vrolijke ritmes. En dat misschien volgens mij nog wel steeds heeft. Ze zijn al wel een tijdje aan de weg aan het timmeren. Want in 2019 kwam het debuutalbum Replica uit. En nu is daar een nieuw album in aantocht. Lemon Galato. Dat is het nieuwe album dat gaat uitkomen. Exacte release datum zie ik hier niet staan. Maar dat zal sowieso voor 4 november zijn. Want dan start de Lemon Galato Tour. En dat doen ze mee ook Amsterdam aan. Waar in Amsterdam? Ik zie het hier niet staan. Maar ik vermoed dat... Dat is de Melkweg, zie ik er nu bij staan. Dus op 14 november komen ze naar de Melkweg in Amsterdam. En daar weer voor hoor je ook nog nieuwe muziek van De Staat, The Underdog. Dat is een track die staat op het nieuwe album, De Staat, dat op 18 september gaat verschijnen. Ja, en De Staat kun je live gaan zien op 2 en 3 oktober. Dat vindt dan allemaal plaats in Carré in Amsterdam. En daarna gaan ze uitgebreid toeren door de rest van Europa. En doen ze voorlopig in ieder geval sowieso tot het einde van het jaar, zover ik nu kan zien. Geen Nederland meer aan. Dus alleen die twee shows. De Staat. En dan heet dat ook De Staat Becomes De Staat. In Koninklijk Theater Carré. Dus op 2 en 3 oktober. De nieuwe muziek dus van deze week. En er komt zometeen nog veel meer nieuwe muziek voor je aan.
1: Dit is AFM.
2: Weerbericht.
0: Ja, kijk ik naar buiten. Dan schijnt op dit moment het zonnetje in Altena. Ja, daar was code geel afgekondigd. Hè, vandaag overdag. Die code geel is inmiddels vervallen. In verband met regen en onweer. Ik heb geen onweer gehoord in ieder geval. En wel wat regen gezien. Maar op dit moment is het droog. En ook vanavond en vannacht blijft het meest droog. Koelt het uiteindelijk af tot een graadje of 12. Morgen in de ochtend is het ook droog. Zien we de zon tevoorschijn komen. In de middag kan er dan een bescheiden buitje vallen. Wordt het een graadje of 20. De nacht van zaterdag op zondag wordt het 11 graden. Zondag overdag 20 graden. Dan ook meest droog. En ook dan zien we de zon tevoorschijn komen. En maandag zelfs 22 graden met volop zon. Dus uiteindelijk lijkt die regen en dat wat guurdere weer ook wel weer een beetje achter ons gelaten te kunnen gaan worden.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: De kermis in Hank krijgt dit jaar een nieuwe organisatie. De verandering volgt na onvrede over de kwaliteit van de dorpskermis in de afgelopen jaren. Volgens stichting Ronde van Hank ontbraken er attracties of waren deze stuk. De stichting werkt daarom dit jaar met een nieuwe kermisexploitant. Ook de opzet verandert. In plaats van een openingsmoment is er dit jaar een kleurplatenwedstrijd voor kinderen uit Hank. De kermis duurt van woensdag 9 tot en met zondag 13 september. Wat doe je hier? Vroeg het Openbaar Ministerie aan een 25-jarige man uit Veen die in hoog beroep is gegaan tegen zijn straf voor het in brand steken van een sloopauto tijdens de jaarwisseling. Volgens de aanklager was hij met zijn eerdere straf juist goed weggekomen. De man noemt het autostoken een traditie die bij Veen hoort. Volgens het Openbaar Ministerie is dat geen rechtvaardiging. Auto's in brand steken zorgt voor veel schade en onrust. De eis nu is gelijk aan de eerdere veroordeling 5 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Het gerechtshof doet op 31 augustus uitspraak. De gemeente Altena is begonnen met het plaatsen van nieuwe verlichting langs fietsroutes in het buitengebied. De uitbreiding volgt op een proef met verlichting op enkele wegen waar volgens de gemeente positief op is gereageerd. De nieuwe lampen komen onder meer langs de Hoge Maasdijk en de Hoofdgraaf in Andel. De N283 bij Dussen en Hank en langs de Merwerdijk en de Woudegumse dijk tussen Sleewijk en Woudegum. De gemeente kiest voor slimme, vleermuisvriendelijke verlichting die alleen felle brandt als er verkeer passeert. Een vrouw is overleden aan de gevolgen van een woningbrand die maandagavond plaatsvond aan de Kraaienweer in Dussen. Dat heeft de politie dinsdagochtend bekendgemaakt. De brand brak maandag rond 7:10 uit. Buurbewoners vonden de vrouw op een brandend bed en haalden haar uit de woning, waarna zij zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar is zij later aan haar verwondingen overleden. Uit politieonderzoek blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf. De oorzaak van de brand is niet bekendgemaakt. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog een drietal korte files om te beginnen. De A12 Arnhem.

0: Duitsland. Daar 10 minuten op onthoud bij de grens. De A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo is nog altijd een spitsstrook dicht. Vertraging 5 minuten. En de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles nog 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's

0: van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena.
2: Beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM. AFM.

Middle, Jimmy Eat World uit 2001. En daarvoor hoorde je ook nog Fastball. The Way van Fastball moet ik dan zeggen. Ik moet het wel even in de goede volgorde zeggen. Fastball is de band, The Way is het nummer. En die muziek komt uit 1998. Keren we even terug in de tijd in het programma Joost in het weekend. Met snel door met de nieuwe muziek van vandaag. Dit is muziek van Blanchel.

keuze. Zou het moeten zijn? Niet. Ja, ik zit even te kijken. Ja, normaal gesproken heb je dat vuurrelease natuurlijk. Dat is een klassiek stuk. Maar dan staat er zo'n umlaut op de U. Dus ja, volgens mij moet ik echt zeggen voor vuurrelease. Nou goed, Blondie Elders, nieuwe muziek. En vandaag is ook het nieuwe album uitgekomen van de band Weezer. Zoals bekend, ja, ze hebben altijd een kleur aan het album gegeven. En zo werd het album dan ook gewoon genoemd naar de kleur. En nu is dat dan de Gold Album. En daar vandaan is dit dan nieuwe muziek. Say Yes, Weezer. Everybody.

Sister Pretty Reckless. Zij bracht in juni het album Dear God uit. Daarop staat dit nummer About You. En dat is dan ook de promotietrack die dan hoort bij dat album Dear God. Daarvoor hoorde je ook nog nieuwe muziek van Weezer, Say Yes. En die is afkomstig van die Gold album die vandaag dan weer is uitgekomen. Ja, zometeen na het nieuws van 8 uur ben ik bij je terug met nog een vol uur Joost in het weekend. En voor dit uur gaan we eruit met Red Boy. En dit is...

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
5: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
8: Dennis Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïre bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïre valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
9: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
8: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
10: Met nu
3: Joosten in het weekend.

kwam uit in 2020. Ja, in de zomer van 2020. Volgens mij was het, denk ik geen zomer. Mei of zo. Zoiets dergelijks, om en nabij. Toen kwam deze single uit van The Academic. Net midden aan het begin van de coronatijd. En dan hoor je Anything Could Happen on a Saturday Night. Nou ja, toen was het even wat anders. Maar misschien dat deze daarom ook toen de tijd wel aansloeg. Anything Could Happen stond op de EP Acting My Age, die in datzelfde jaar uitkwam. En de band The Academic. Ik zat net even te kijken. Ja, ze hebben afgelopen tijd een aantal singles uitgebracht. En het lijkt er toch op dat er iets anders gaat komen. Want ja, ze zeggen nu 10 september. En daar lijkt bij te staan iets van een albumtitel. Ja, misschien dat hij er toch wel aan gaat komen. Dat album in 2023 was in ieder geval het laatste album dat deze Ieren uitbrachten. En dat was toen het album Sitting Pretty. En dat was pas het tweede album van de band. Ja, en pas, want ja, de band bestaat al sinds 2013. Dus ja, snel zijn ze niet bij het uitbrengen van de albums. Want als je dat één keer in de tig jaar doet, dan ben je zeker niet snel. Zeker niet in deze tijd. Maar goed, maak een fijne muziek. Die Academic hoorde je dus met Anything Could Happen. En daarmee begonnen het tweede uur van dit programma Joosten in het Weekend. Met ook in de tweede uur nog volop aandacht voor nieuwe muziek. Ik heb 14 nieuwe tracks meegenomen naar de studio. En ik heb ook nog wat leftovers van de vorige weken toen wij niet te horen waren en even met zomerstop waren. Dus ja, ook daar ga ik nog even kijken of ik daar nog wat van kan laten horen. Maar het zal lastig worden in de beperkte tijd. Kevin Joosten. Ja, toch maar alvast eentje van een week of twee geleden. De band heet Heaters. Dit is het nummer 12.

dit is nieuwe muziek van de band Heaters. Je hoorde Drive Park. Ik zit al een tijdje een beetje uit te vogelen wat dit dan is. Want er is een band die heet de Heaters. En die komt uit Dublin. Zij zijn al een tijdje een beetje stil rondom deze band. En ik heb toch het idee dat dit diezelfde band is. Alleen, ik weet het niet helemaal zeker. Dus dan ben ik toch wel een beetje aan het uitzoeken. Maar een aantal weken geleden uitgekomen, een week of twee geleden, deze Heaters. Ik vind het een heel fijn nieuw plaatje.

2013 dat deze Utrechtse band begon naar Brighter Lights. En dit is, ik denk een van hun eerste singeltjes geweest. Dat is altijd een beetje lastig, want dit is dan zo'n nummer dat ergens op een singeltje stond. Wat ik daarvan af heb geript en hier digitaal in het systeem heb gezet. Ja, dan is er niet zo heel veel meer te achterhalen. Ja, de band bestaat niet meer aan Brighter Light. En er is ook heel weinig meer over te vinden. In 2017 is de band gestopt, bracht ze nog een laatste single uit. Stars. En dat levert dan ook het einde op van de band. Brighter Light. Dus even terug in de tijd. Maar nu is het tijd geworden om te gaan kijken naar de nieuwe muziek van vandaag. Als eerst heb ik nieuwe muziek van het duo Bala Brigada klaarstaan. Die hebben een fijne nieuwe single uitgebracht hoor. Het komt er zometeen voor je aan. Ook nieuwe muziek van Fishnark. Less Me. En nieuwe muziek komt er ook voor je aan van Gallius. En het makkelijkste is om dan de subtitel denk ik uit te spreken. Althans, dan zit ik nu even te spieken, want de hoofdtitel is dan toch weer even lastig. Dat is dan Emki Death en Miss Out. Staat er dan ergens tussen als soort subtitel. En dat klinkt toch een stukje makkelijker. Dus nieuwe muziek dus. 3 nieuwe platen voor je achter elkaar in dit programma Joosten in het weekend. En als eerste is dit altijd het fijne nieuwe plaatje van Balu Brigada. Het duo bracht dit nummer uit. Red.

0: 25 september gaat uitkomen van deze galas. Dus dat is nieuwe muziek. Daarvoor hoor je ook nog Fishnark. En Fishnark is Benjamin Friars Funkhauser. Hij noemt zich Fishnark als artiestennaam. Komt uit Seattle en maakt al geruime tijd muziek. Beetje emo, indie, rock, postpunk. Zo wordt het veel al genoemd. Heeft nog geen studioalbums uitgebracht. Wel al wat ander werk, mixtapes, et cetera. En nu is er dan ook gewoon muziek. Een single, Much Less Me. En er schijnt ook een album uit te gaan komen. Op, ik denk dat dat dan op 29 oktober gaat zijn. En de Uncle Album, zo gaat dat album dan heten. Nou goed, dat is Fishnark. En daar weer voor hoor je ook nog Ballo Brigada. Dat komt, je zou denken uit Spanje of wat dan ook. Maar naar het schijnt is dit gewoon Nieuw-Zeeland. Ze hebben wel een beetje Zuid-Amerikaanse invloeden. Als je dan ook kijkt wie er allemaal hebben meegewerkt aan dit nummer. Dan zie je ook een heleboel, met name Spaanstalige namen denk ik staan. Rafa Abreu, André Vigoridio. Ja, allemaal mensen die volgens mij niet uit Nieuw-Zeeland zomaar komen. Maar Ballo Brigada, dus ze brachten eerder een album uit. En dit is dan weer nieuwe muziek na het uitkomen van dat album. Zeer benieuwd wanneer er nog meer nieuwe muziek uit gaat komen. Maar Badhead is de nieuwe single.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Ik keek dat net even naar buiten toe. Ik had het er straks over het zonnetje. Dat is inmiddels wel weg. Want langzaamaan gaat het ook avond worden. Hè? Dat is toch ook een beetje aan het veranderen. Vanavond en vannacht blijft het meest droog. Koelt uiteindelijk af tot een graadje of 12. Morgen in de ochtend ook nog droog. In de middag kan er een klein buitje ontstaan. Het zal nooit zo heel veel zijn. Wordt het een graadje of 20. De nacht van zaterdag op zondag. Dan 11 graden. Zondag overdag 20 graden. Dan wat meer zon. Misschien nog een klein buitje. En maandag kunnen we dan stellen volop zon. Dat is ook wel eens aangenaam om te kunnen zeggen. Droog. En een graadje of 22. En langzaamaan gaat het temperatuur weer iets of wat stijgen volgende week.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: De komst van Amerikaanse tv-predikant Jesse Duplantis naar Dussen zorgt voor discussie binnen de christelijke Nederland. De prediker is eind deze maand een van de sprekers tijdens de Greater Faith Conference van Frontrunners Ministries in het voormalige partycentrum aan de Oude Kerkstraat. De Telegraaf schrijft dat Duplantis vanwege zijn luxe levensstijl en het gebruik van privévliegtuigen omstreden is. Frontrunners Ministries heeft eerder van de gemeente Altena toestemming gekregen om bijeenkomsten in Dussen te organiseren. Altena wil samen met Gorkum, Molenlanden en de Drechtsteden snel meer duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de Merwedebrug. De gemeenten hebben daarvoor gezamenlijk een brandbrief gestuurd. Volgens de gemeente is er te weinig duidelijkheid over de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer en de maatregelen die nog volgen. Zij vrezen onder meer voor bereikbaarheid van de regio, de economische schade voor ondernemers en extra verkeersproblemen zodra de zomervakantie voorbij is. Bestelauto's waren vorig jaar in Altena bij minder verkeersongevallen betrokken dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Rijkswaterstaat. In 2025 registreerde de politie 63 ongevallen met een bestelauto. Dat is het laagste aantal sinds 2022. Opvallend is dat het totale aantal verkeersongevallen in Altena juist licht steeg. Van 388 naar 406. De gemeente Altena ziet voorlopig geen aanleiding om waarschuwingsborden te plaatsen op de Bandijk in Werkendam richting het veer naar Dordrecht. Altena gaat ervan uit dat het overgrote deel van de automobilisten de officiële omleidingswegen zullen nemen nu de Papendrechtse brug in de N3 tussen Dordrecht en Papendrecht lange tijd is afgesloten voor het verkeer. Dordrecht heeft aan de andere kant juist wel borden geplaatst. De borden aan de Dordtse kant zijn geplaatst uit voorzorg en bedoeld om weggebruikers af te schrikken deze route niet te nemen als alternatief voor de afgesloten Papendrechtse brug. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.

Het nummer heet Buck Rogers. Dat was in de tijd een televisieserie. Maar het gaat helemaal niet over die televisieserie eigenlijk. Nee, het gaat over het eindigen van een relatie. Jorden, de band Feeder met Buck Rogers. Dat was muziek uit het jaar 2001. Daarvoor ook nog Epic van Faith No More. En dat nummer kwam dan weer uit 1990. Was een bescheiden hitje in de tijd in Nederland. Ja, even terug in de tijd in het programma Joostje in het weekend. Waar we snel gaan kijken naar de nieuwe muziek weer van vandaag. Dit is nieuwe muziek. Alhoewel het niet zo klinkt. Het doet een beetje jaren 80 aan. Ja, heel erg jaren 80 zelfs. Formal Speedwear, The Ballads of DCB. Zo heet deze song.

Ja, Spik Splinter, nieuwe muziek. Alhoewel het misschien niet zou zeggen. Het doet een beetje New Wave jaren 80 aan. Hè? En dat is ook zeker bewust. Formal Speedwear, zo heet deze band. En je hoorde nieuwe muziek. The Ballad of DCB. Bent zo niet zo lang bezig. Komen uit Stoke-on-Trent in de UK. En brengen op... daar zit ik altijd even te spieken. Want ik denk dat dit dan... 9 oktober is. Het staat al net 10-9 volgens mij. Ja, ik denk omdat het een Brits band is, zal het wel 9 oktober zijn. Het debuutalbum Punchcard uit Ponskaarten. En ook het hoesje ziet eruit als een ponskaart. Ik hoop dat als ze dit fysiek gaan uitbrengen, dat het dan ook een echte ponskaart wordt met van die streepjes, van die gaatjes erin. Zou leuk zijn, denk ik, als effect. Formal Speedwear, dus Spik Splinter, nieuwe muziek. En dit is ook nieuwe muziek. Gang of Youth. Things Take Time. Zo heet de nieuwe single.

nieuwe muziek. En hoorde je zojuist hier voorbij komen. Ik zat net even te spieken. Ze staan vanavond in Portugal. Daar kun je ze gaan zien. Lissabon. Daarvoor hoorde je ook nog Gang of Youth. En Things Take Time. Even wat rustigers van Gang of Youth. En daarmee kwamen het einde van dit programma. Het programma Joost in het weekend. Terug dus na een korte zomerstop. En van dat heden weer iedere vrijdagavond tussen 7 en 9 te beluisteren hier op Radio AFM. Dus wat mij betreft graag tot volgende week. Dan ben ik bij je terug met wederom weer heel veel nieuwe muziek. En voor deze Joost in het weekend gaan we eruit met Portland. Portland moet ik zeggen, sorry. Lay Me Down. Tot

0: springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade en in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
8: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
7: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In de Westerschelde-tunnel in de N62 van Borselen naar de Belgische grens staat een auto met pech. Daar is de rechterrijst ook dicht. Hou rekening met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
11: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
12: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stijl Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
9: Here we go. Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
9: Met nu
6: non-stop muziek.
9: Dit is AFM.

0: is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van 3 gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
8: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
7: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Ga idee opdoen bij WoonID. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloer.
0: gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
10: Woonidee, dat is mijn idee.
11: Woonidee in Veen.
10: Aan de Begijnhof. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
2: Radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
12: Met nu
2: non-stop muziek.
12: Dit is

0: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
8: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
8: Met nu
5: non-stop muziek.

0: muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen Verlangen dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien, met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: here we go.
1: Ambtenaar is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de